Nid hat en ifet. Het narroi ikke hat ni shelei. Hat ni vet nouet man. Ut ni dei het narasi. Het nat e ut ming rasha shli kar avut nerar. Ut nerar het narier. Het nouet nar. Het nouet in ra. Het neet e et naar, et e e et au, het ne daar. Het neet naar, e wat neer. Het neer, het neer, e eur. Het na wat meer. Het naar wat neer. Het e et au. Het e et au, e e e au, de hat a e. Het neer wat niemand maar. Het na wat me ar, het e, en au. Het neer, wat neer. Wat neer, wat na neer, kes. Het e, au. Het neer, wat naar. Het na die. Wat naar. Het is. Het nou.